0: verschillende maatregelen rond waterbeheer. De provincie wil onder meer de aanbesteding opstarten voor een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Wingen en Beernem en voor nieuwe fietsvoorzieningen langs de Roeselarenstraat in Stade. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: En dan hebben we nog de weersverwachting, afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog en er kan in de ochtend nog wat mist zijn. Maar daarna veel zon, af en toe wolken, 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer met in het weekend 25 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: nieuws. De Chinese president Xi Jinping is onderweg naar Amerika. Hij gaat te praten met president Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen. Maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we niet verwachten van die gesprekken. Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. Er is een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner die 30.000 kleine lenzen heeft, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En dat ze dus niet meer moeten wachten op onderzoeken na de operatie. Urologen zijn best opgetogen, want zo'n scanner is ook een medische primeur in ons land. In Berlijn heeft de luchthaven Brandenburg gisteravond 3 kwartier stilgelegen nadat er een drone was opgemerkt, dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding had de drone opgemerkt en liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste dronemeldingen in Duitsland. Het waren er dit jaar al zeker 28. Maar waar ze precies vandaan kwamen, dat is nooit helemaal duidelijk geweest. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgeleverd aan Zuid-Korea, meldt Oekraïnse premier Zelensky in zijn toespraak bij de VN. Seoul had eerder al aangegeven dat het de gevangenen graag zou overnemen, maar Kiev was daar nog niet op ingegaan. Noord-Korea steunde Rusland in de oorlog met Oekraïne door duizenden militairen te sturen. Volgens Zelensky zijn veel van hen omgekomen en is het zeldzaam dat ze kunnen worden gevangen genomen. De jongens zijn moeilijk te pakken, zei Zelensky. Een van hen probeerde zichzelf te doden, maar het lot liet hem niet sterven. Radio Flat, meer bericht. En dan hebben we nog de weersverwachting. Afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog. En er kan in de ochtend nog wat mist zijn. Maar daarna veel zon. Af en toe wolken. 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer. Met in het weekend 25 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In de Tielse deelgemeente Schuiverskapelle is dinsdag een wedersamenstelling gehouden van de moord op een 39-jarige Roemeense vrouw. Dat gebeurde in het huis waar de vrouw met haar partner en hun drie kinderen woonde. De vader van het gezin belde in mei vorig jaar de hulpdiensten toen hij in het bed het levenloze lichaam van zijn vrouw had aangetroffen. Het overlijden werd meteen als verdacht beschouwd. Omdat duidelijk was dat het niet meer boterde tussen de ouders, werd de partner van het slachtoffer onmiddellijk gezien als verdachte. De man gaf tijdens een ondervraging toe dat hij de avond voor haar overlijden ruzie had gemaakt met zijn vrouw en haar een klap had gegeven. De man heeft een tijd in de gevangenis gezeten op verdenking van moord, maar woont intussen weer in de woning waar zijn partner stierf, zei het met een enkel band. Het infopunt Dementie van woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke hield onlangs in het kader van Wereld Alzheimerdag een gezellig voorlees- en knutselmoment voor kinderen. Een 20-tal enthousiaste kinderen kwamen samen om op een laagdrempelige en speelse manier kennis te maken met het thema dementie. Zo ontdekten ze dat bewegen, gezond eten, sociaal actief blijven en de hersenen blijven uitdagen belangrijk zijn voor onze hersengezondheid. De Brugse politierechter heeft een vrouw van 22 veroordeeld tot een fikse boete en een rijverbod. De vrouw haalde vorig jaar in Tielt enkele wagens met een wel heel hoge snelheid in, waarna bleek dat een van die wagens een anoniem dienstvoertuig van de politie was. De jonge vrouw werd nu veroordeeld tot 1100 euro boete, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 45 dagen, waarvan 1 maand met uitstel. De provincieraad van West-Vlaanderen komt donderdag opnieuw samen. Op de agenda staan vooral investeringsdossiers, met onder meer de aanleg van het waterpark Dadipark en Dadizelen, nieuwe fietsinfrastructuur en verschillende maatregelen rond waterbeheer. De provincie wil onder meer de aanbesteding opstarten voor een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Wingen en Beernem en voor nieuwe fietsvoorzieningen langs de Roeselarenstraat in Stade. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: En dan hebben we nog de weersverwachting, afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog en er kan in de ochtend nog wat mist zijn. Maar daarna veel zon, af en toe wolken, 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer, met in het weekend 25 graden.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5 uur. Radio Oost-West.
1: De Chinese president Xi Jinping is onderweg naar Amerika. Hij gaat te praten met president Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen. Maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we niet verwachten van die gesprekken. Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. Er is een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner die 30.000 kleine lenzen heeft, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En dat ze dus niet meer moeten wachten op onderzoeken na de operatie. Urologen zijn best opgetogen, want zo'n scanner is ook een medische primeur in ons land. In Berlijn heeft de luchthaven Brandenburg gisteravond 3 kwartier stilgelegen nadat er een drone was opgemerkt, dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding had de drone opgemerkt en liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste dronemeldingen in Duitsland. Het waren er dit jaar al zeker 28. Maar waar ze precies vandaan kwamen, dat is nooit helemaal duidelijk geweest. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgeleverd aan Zuid-Korea, meldt Oekraïense premier Zelensky in zijn toespraak bij de VN. Seoul had eerder al aangegeven dat het de gevangenen graag zou overnemen, maar Kiev was daar nog niet op ingegaan. Noord-Korea steunde Rusland in de oorlog met Oekraïne door duizenden militairen te sturen. Volgens Zelensky zijn veel van hen omgekomen en is het zeldzaam dat ze kunnen worden gevangen genomen. De jongens zijn moeilijk te pakken, zei Zelensky. Een van hen probeerde zichzelf te doden, maar het lot liet hem niet sterven. En dan hebben we nog de weersverwachting, afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog en er kan in de ochtend nog wat mist zijn. Maar daarna veel zon, af en toe wolken, 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer met in het weekend 25 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Elke weekdag op dit uur krijg je met de Teletijdmachine een kort overzicht van wat er op die dag allemaal gebeurde in de geschiedenis. We hebben het zo meteen onder meer over het rapport over de moord op president Kennedy. En Peter Stuyvesant geeft de kolonie Nieuw-Amsterdam aan de Engelsen. De commissie Warren publiceert vandaag, 1964, haar rapport over de moord op president Kennedy van een jaar eerder in 1963. Een van de leden van de commissie was de latere president Gerald Ford. Het rapport telde 888 pagina's, maar met alle bewijsmateriaal erbij was het 26.000 pagina's dik. De conclusie was dat Lee Harvey Oswald slechts 3 kogels had afgevuurd vanuit 1 gebouw. 2 kogels hadden de president geraakt, 1 in de keel en een andere in het achterhoofd. 1 kogel miste de wagen. Het is nooit zwart op wit bewezen dat Lee Harvey Oswald de dader was en dat hij de enige was die op dat moment de 3 kogels afvuurde. Meer dan 700 pilgrims stikken en meer dan 800 zijn gewond tijdens paniek in de massa. Dat was de triestige balans van de bedevaart in Mina in de buurt van Mekka in 2015. Het meest dodelijke jaar was de bedevaart in 1990, want toen stierven meer dan 1400 pelgrims. Dit gebeurde door verstikking en verdrukking in een overvolle voetgangerstunnel in Mina. En in 2024 stierven meer dan 1300 pelgrims, vooral door de extreme hitte met temperaturen tot 51,8 graden Celsius. In 1988 verbetert Carl Lewis het 5 jaar oude record op de 100 meter sprint met 1/100ste van een seconde. Hij liep de 100 meter in 9 seconden 92/100ste. 3 jaar later, in 1991, verbeterde hij die tijd tot 9 seconden 86/100ste. Het record staat nu, sinds 2009, al op naam van Usain Bolt met 9 seconden 58/100ste. In 2017 wordt Peter Sagan voor de 3e en laatste keer op rij wereldkampioen op de weg. Hij haalde het in de sprint, nipt van Alexander Kristoff. In 1991 brengt Nirvana de LP Nevermind uit, vandaag 35 jaar geleden. Je weet wel, de hoes met de baby onder water. Op de LP staan 2 bekende nummers, Smells Like Teen Spirit en Lithium. Zanger Kurt Cobain behoorde tot de Club van 27. Dat zijn muzikanten die overleden zijn op hun 27ste. Vandaag in 1664 capituleert Nederlander Peter Stuyvesant en draagt hij de kolonie Nieuw-Amsterdam over aan de Engelsen. Zij doopten het gebied om tot New York. Stuyvesant was 19 jaar lang directeur-generaal van de Nederlandse kolonie. Het is vandaag in 1991 de sterfdag van Dr. Seuss, vandaag dus 35 jaar geleden. Theodore Seuss Keisel, want zo heet hij echt, was een bekende Amerikaanse auteur van kinderboeken, maar ook illustrator en cartoonist. Zijn meest bekende boek is How the Grinch Stole Christmas. Het verhaal is een kritiek op de commercialisering van Kerstmis en benadrukt de ware betekenis van de feestdagen, namelijk samen zijn en liefde. Voor zijn bijdrage aan de opvoeding en het vermaak van kinderen en ouders kreeg Dr. Seuss in 1984 de speciale Pulitzerprijs. Het weer tot slot is vandaag in 1949 zomers warm met 28,5 graden Celsius op de thermometer. Je kan deze Teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Je vindt er ook de uitgeschreven tekst van deze Teletijdmachine. In 2025 is de gewezen Franse president Sarkozy veroordeeld tot 5 jaar cel. Waarom was dat ook alweer? Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.
2: Radio Oost-West. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: woonde. De vader van het gezin belde in mei vorig jaar de hulpdiensten toen hij in het bed het levenloze lichaam van zijn vrouw had aangetroffen. Het overlijden werd meteen als verdacht beschouwd. Omdat duidelijk was dat het niet meer boterde tussen de ouders, werd de partner van het slachtoffer onmiddellijk gezien als verdachte. De man gaf tijdens een ondervraging toe dat hij de avond voor haar overlijden ruzie had gemaakt met zijn vrouw en haar een klap had gegeven. De man heeft een tijd in de gevangenis gezeten op verdenking van moord, maar woont intussen weer in de woning waar zijn partner stierf, zij het met een enkel band. Het infopunt Dementie van woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke hield onlangs in het kader van Wereld Alzheimerdag een gezellig voorlees- en knutselmoment voor kinderen. Een 20-tal enthousiaste kinderen kwamen samen om op een laagdrempelige en speelse manier kennis te maken met het thema dementie. Zo ontdekten ze dat bewegen, gezond eten, sociaal actief blijven en de hersenen blijven uitdagen belangrijk zijn voor onze hersengezondheid. De Brugse politierechter heeft een vrouw van 22 veroordeeld tot een fikse boete en een rijverbod. De vrouw haalde vorig jaar in Tielt enkele wagens met een wel heel hoge snelheid in, waarna bleek dat een van die wagens een anoniem dienstvoertuig van de politie was. De jonge vrouw werd nu veroordeeld tot 1100 euro boete, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 45 dagen, waarvan 1 maand met uitstel. De provincieraad van West-Vlaanderen komt donderdag opnieuw samen. Op de agenda staan vooral investeringsdossiers, met onder meer de aanleg van het waterpark Dadipark en Dadizelen, nieuwe fietsinfrastructuur en verschillende maatregelen rond waterbeheer. De provincie wil onder meer de aanbesteding opstarten voor een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Wingen en Beernem en voor nieuwe fietsvoorzieningen langs de Roeselarenstraat in Stade. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: En dan hebben we nog de weersverwachting, afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog en er kan in de ochtend nog wat mist zijn. Maar daarna veel zon, af en toe wolken, 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer met in het weekend 25 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: De Chinese president Xi Jinping is onderweg naar Amerika. Hij gaat te praten met president Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen. Maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we niet verwachten van die gesprekken. Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. Er is een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren.

0: precies vandaan kwamen, dat is nooit helemaal duidelijk geweest. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgeleverd aan Zuid-Korea, meldt Oekraïnse premier Zelensky in zijn toespraak bij de VN. Seoul had eerder al aangegeven dat het de gevangenen graag zou overnemen, maar Kiev was daar nog niet op ingegaan. Noord-Korea steunde Rusland in de oorlog met Oekraïne door duizenden militairen te sturen. Volgens Zelensky zijn veel van hen omgekomen en is het zeldzaam dat ze kunnen worden gevangen genomen. De jongens zijn moeilijk te pakken, zei Zelensky. Een van hen probeerde zichzelf te doden, maar het lot liet hem niet sterven. En dan hebben we nog de weersverwachting, afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog en er kan in de ochtend nog wat mist zijn. Maar daarna veel zon, af en toe wolken, 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer met in het weekend 25 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De Wakkere Wekker.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

nieuws. De Chinese president Xi Jinping is onderweg naar Amerika. Hij gaat er praten met president Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen. Maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we niet verwachten van die gesprekken. Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. Er is een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner die 30.000 kleine lenzen heeft, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En dat ze dus niet meer moeten wachten op onderzoeken na de operatie. Urologen zijn best opgetogen, want zo'n scanner is ook een medische primeur in ons land. In Berlijn heeft de luchthaven Brandenburg gisteravond 3 kwartier stilgelegen nadat er een drone was opgemerkt, dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding had de drone opgemerkt en liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste dronemeldingen in Duitsland. Het waren er dit jaar al zeker 28. Maar waar ze precies vandaan kwamen, dat is nooit helemaal duidelijk geweest. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgeleverd aan Zuid-Korea, meldt Oekraïense premier Zelensky in zijn toespraak bij de VN. Seoul had eerder al aangegeven dat het de gevangenen graag zou overnemen, maar Kiev was daar nog niet op ingegaan. Noord-Korea steunde Rusland in de oorlog met Oekraïne door duizenden militairen te sturen. Volgens Zelensky zijn veel van hen omgekomen en is het zeldzaam dat ze kunnen worden gevangen genomen. De jongens zijn moeilijk te pakken, zei Zelensky. Een van hen probeerde zichzelf te doden, maar het lot liet hem niet sterven. Radio Flat, meer bericht. En dan hebben we nog de weersverwachting. Afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog. En er kan in de ochtend nog wat mist zijn. Maar daarna veel zon. Af en toe wolken. 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer. Met in het weekend 25 graden. De Wakkere Wekker.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Ik luister regionaal. Radio Oost-West.
0: Laat de zon in de muziek.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Brugse politierechtbank is een man van 25 woensdag ontsnapt aan een alcoholslot. De feiten waarvoor hij terecht stond waren nogthans niet min. De dronken man reed vorig jaar een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting in, waarna hij besloot zijn roes uit te slapen, terwijl zijn wagen in het midden van de rijweg geparkeerd stond. De feiten speelden zich af in Tielt. De twintiger bevond zich in een dronken toestand en legde een ademtest van 2 promille af. Intussen heeft hij beseft dat zijn gedrag niet naar behoren was. Hij heeft ondertussen op zijn huidig werk ook ontslag genomen. Hij kreeg €400 boete en een rijverbod van 45 dagen. De Beneluxbrug over het kanaal Bos-Zuid-Kortrijk in Staatsegem is sinds woensdagmiddag volledig afgesloten nadat een onbekend voertuig tegen de brug is gereden. De politie kreeg de melding van schade aan de betonnen structuur.

0: file lidar flitspaal opgesteld. In de heirweg geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. De lidar blijft er de hele week staan en controleert bestuurders automatisch op hun snelheid. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. En dan hebben we nog de weersverwachting, afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog en er kan in de ochtend nog wat mist zijn. Maar daarna veel zon, af en toe wolken, 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer met in het weekend 25 graden.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In de Brugse politierechtbank is een man van 25 woensdag ontsnapt aan een alcoholslot. De feiten waarvoor hij terecht stond waren nogthans niet min. De dronken man reed vorig jaar een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting in, waarna hij besloot zijn roes uit te slapen, terwijl zijn wagen in het midden van de rijweg geparkeerd stond. De feiten speelden zich af in Tielt. De twintiger bevond zich in een dronken toestand en legde een ademtest van 2 promille af. Intussen heeft hij beseft dat zijn gedrag niet naar behoren was. Hij heeft ondertussen op zijn huidig werk ook ontslag genomen. Hij kreeg €400 boete en een rijverbod van 45 dagen. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is sinds woensdagmiddag volledig afgesloten nadat een onbekend voertuig tegen de brug is gereden. De politie kreeg de melding van schade aan de betonnen structuur onderaan de brug. Een getuige zou gezien hebben hoe een vrachtwagen de brug raakte, waarna de bestuurder gewoon verder reed. Intussen zijn de loshangende brokstukken onderaan de brug verwijderd. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak en wees naar een andere onverwachte dader. Ze werd door haar eigen vriend geslagen, maar wil dat niet toegeven, zo klinkt het bij de verdediging. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Wie deze week door de heirweg in Oostzone rijdt, let maar beter op de snelheidsmeter. De politiezone Deinze Zulte Lievegem heeft er haar mobiele lidar-flitspaal opgesteld. In de heirweg geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. De lidar blijft er de hele week staan en controleert bestuurders automatisch op hun snelheid. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht. En dan hebben we nog de weersverwachting, afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog en er kan in de ochtend nog wat mist zijn. Maar daarna veel zon, af en toe wolken, 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer met in het weekend 25 graden.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: De zonnigste muziek.
2: Radio Oost-West.
3: Een hele dag lang.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 3.

Nieuws. Op de luchthaven Berlijn-Brandenburg ten zuiden van de Duitse hoofdstad is het vliegverkeer gisteravond 3 kwartier opgeschort nadat een drone werd gezien. Dat bevestigde de luchthaven en de Duitse federale politie. De drone werd om 8 uur gisteravond gezien, waarop de Duitse luchtverkeersleiding de noordelijke start- en landingsbaan sloot. Geen enkele Duitse luchthaven telde in de eerste helft van het jaar zoveel dronewaarnemingen als de luchthaven Berlijn-Brandenburg. In mei was de kans klein dat de VRT een artiest zou sturen naar het Eurosongfestival, maar toch wordt de deelname nu een feit. Ja, omdat er op dit moment totaal geen reden was om aan te nemen dat de EBU stappen zou zetten, zo zegt de openbare omroep. Die stappen zijn nu wel gezet, maar we zijn er nog niet. Er is een kans om het tot een goed einde te brengen, want zo zou het Songfestival de situatie in Gaza niet meer negeren, zelfs niet tijdens de uitzendingen. Daar werd tijdens de show volledig rondgefietst. Nu is er sprake om de hele Gaza-toestand te integreren in het programma. Om duidelijk te maken dat ze niet blind zijn voor wat daar gebeurd is. Regeringspartij MR heeft een plan voor economische relance uitgewerkt, waarmee ze tegen 2029 1,5 miljard euro extra overheidsinkomsten hoopt te halen door een extra groei van het bruto binnenlands product met 0,5 procentpunt. De partij zal het plan op tafel leggen bij de federale begrotingsbespreking. Dat melden de ministers David Clerenval, Mathieu Bihet en Eleonore Simonet. In het Verenigd Koninkrijk ziet de nieuwe regering onder leiding van Andy Burnham dan toch af van het besluit om de Gagos-archipel terug te geven aan Mauritius. Dat gebeurt.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Oost-Westland.

0: morgen. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Brugse politierechtbank is een man van 25 woensdag ontsnapt aan een alcoholslot. De feiten waarvoor hij terecht stond waren nogthans niet min. De dronken man reed vorig jaar een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting in, waarna hij besloot zijn roes uit te slapen, terwijl zijn wagen in het midden van de rijweg geparkeerd stond. De feiten speelden zich af in Tielt. De twintiger bevond zich in een dronken toestand en legde een ademtest van 2 promille af. Intussen heeft hij beseft dat zijn gedrag niet naar behoren was. Hij heeft ondertussen op zijn huidig werk ook ontslag genomen. Hij kreeg €400 boete en een rijverbod van 45 dagen. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is sinds woensdagmiddag volledig afgesloten nadat een onbekend voertuig tegen de brug is gereden. De politie kreeg de melding van schade aan de betonnen structuur onderaan de brug. Een getuige zou gezien hebben hoe een vrachtwagen de brug raakte, waarna de bestuurder gewoon verder reed. Intussen zijn de loshangende brokstukken onderaan de brug verwijderd. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak en wees naar een andere onverwachte dader. Ze werd door haar eigen vriend geslagen, maar wil dat niet toegeven, zo klinkt het bij de verdediging. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Wie deze week door de heirweg in Oostenen rijdt, let maar beter op de snelheidsmeter. De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem heeft er haar mobiele lidar-flitspaal opgesteld. In de heirweg geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. De lidar blijft er de hele week staan en controleert bestuurders automatisch op hun snelheid. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. En dan hebben we nog de weersverwachting. Afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog. En er kan in de ochtend nog wat mist zijn. Maar daarna veel zon. Af en toe wolken. 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer. Met in het weekend 25 graden.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be. De zonnigste muziek, een hele dag lang.

0: Elke weekdag op dit uur krijg je met de teletijdmachine een kort overzicht van wat er op die dag allemaal gebeurde in de geschiedenis. We hebben het zo meteen onder meer over het rapport over de moord op president Kennedy. En Peter Stuyvesant geeft de kolonie Nieuw-Amsterdam aan de Engelsen. De commissie Warren publiceert vandaag, 1964, haar rapport over de moord op president Kennedy van een jaar eerder in 1963. Een van de leden van de commissie was de latere president Gerald Ford. Het rapport telde 888 pagina's, maar met alle bewijsmateriaal erbij was het 26.000 pagina's dik. De conclusie was dat Lee Harvey Oswald slechts 3 kogels had afgevuurd vanuit 1 gebouw. 2 kogels hadden de president geraakt, 1 in de keel en een andere in het achterhoofd. 1 kogel miste de wagen. Het is nooit zwart op wit bewezen dat Lee Harvey Oswald de dader was en dat hij de enige was die op dat moment de 3 kogels afvuurde. Meer dan 700 pilgrims stikken en meer dan 800 zijn gewond tijdens paniek in de massa. Dat was de triestige balans van de bedevaart in Mina in de buurt van Mekka in 2015. Het meest dodelijke jaar was de bedevaart in 1990, want toen stierven meer dan 1400 pelgrims. Dit gebeurde door verstikking en verdrukking in een overvolle voethangerstunnel in Mina. En in 2024 stierven meer dan 1300 pelgrims, vooral door de extreme hitte met temperaturen tot 51,8 graden Celsius. In 1988 verbetert Carl Lewis het 5 jaar oude record op de 100 meter sprint met 1/100ste van een seconde. Hij liep de 100 meter in 9 seconden 92/100ste. 3 jaar later, in 1991, verbeterde hij die tijd tot 9 seconden 86/100ste. Het record staat nu, sinds 2009, al op naam van Usain Bolt met 9 seconden 58/100ste. In 2017 wordt Peter Sagan voor de 3e en laatste keer op rij wereldkampioen op de weg. Hij haalde het in de sprint nipt van Alexander Kristoff. In 1991 brengt Nirvana de LP Nevermind uit, vandaag 35 jaar geleden. Je weet wel, de hoes met de baby onder water. Op de LP staan 2 bekende nummers, Smells Like Teen Spirit en Lithium. Zanger Kurt Cobain behoorde tot de Club van 27. Dat zijn muzikanten die overleden zijn op hun 27ste. Vandaag in 1664 capituleert Nederlander Peter Stuyvesant en draagt hij de kolonie Nieuw-Amsterdam over aan de Engelsen. Zij doopten het gebied om tot New York. Stuyvesant was 19 jaar lang directeur-generaal van de Nederlandse kolonie. Het is vandaag in 1991 de sterfdag van Dr. Seuss, vandaag dus 35 jaar geleden. Theodore Seuss Keisel, want zo heet hij echt, was een bekende Amerikaanse auteur van kinderboeken, maar ook illustrator en cartoonist. Zijn meest bekende boek is How the Grinch Stole Christmas. Het verhaal is een kritiek op de commercialisering van Kerstmis en benadrukt de ware betekenis van de feestdagen, namelijk samen zijn en liefde. Voor zijn bijdrage aan de opvoeding en het vermaak van kinderen en ouders kreeg Dr. Seuss in 1984 de speciale Pulitzerprijs. Het weer tot slot is vandaag in 1949 zomers warm met 28,5 graad Celsius op de thermometer. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Je vindt er ook de uitgeschreven tekst van deze teletijdmachine. In 2025 is de gewezen Franse president Sarkozy veroordeeld tot 5 jaar cel. Waarom was dat ook alweer? Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar zaal De Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 11 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Op de luchthaven Berlijn-Brandenburg ten zuiden van de Duitse hoofdstad is het vliegverkeer gisteravond 3 kwartier opgeschort nadat een drone werd gezien. Dat bevestigen de luchthaven en de Duitse federale politie. De drone werd om 8 uur gisteravond gezien, waarop de Duitse luchtverkeersleiding de noordelijke start- en landingsbaan sloot. Geen enkele Duitse luchthaven telde in de eerste helft van het jaar zoveel dronewaarnemingen als de luchthaven Berlijn-Brandenburg. In mei was de kans klein dat de VRT een artiest zou sturen naar het Eurosongfestival, maar toch wordt de deelname nu een feit. Ja, omdat er op dit moment totaal geen reden was om aan te nemen dat de EBU stappen zou zetten, zo zegt de openbare omroep. Die stappen zijn nu wel gezet, maar we zijn er nog niet. Er is een kans om het tot een goed einde te brengen, want zo zou het Songfestival de situatie in Gaza niet meer negeren, zelfs niet tijdens de uitzendingen. Daar werd tijdens de show volledig rondgefietst. Nu is er sprake om de hele Gaza-toestand te integreren in het programma. Om duidelijk te maken dat ze niet blind zijn voor wat daar gebeurd is. De regeringspartij MR heeft een plan voor economische relance uitgewerkt, waarmee ze tegen 2029 1,5 miljard euro extra overheidsinkomsten hoopt te halen door een extra groei van het bruto binnenlands product met 0,5 procentpunt. De partij zal het plan op tafel leggen bij de federale begrotingsbespreking. Dat melden de ministers David Clerenval, Mathieu Bihe en Eleonore Simonet. In het Verenigd Koninkrijk ziet de nieuwe regering onder leiding van Andy Burnham dan toch af van het besluit om de Gagos-archipel terug te geven aan Mauritius. Dat gebeurt na herhaaldelijke kritiek van president Donald Trump van de VS. Zo ziet het er dus toch naar uit dat de regering Burnham plooit op de kritiek van Trump. Radio Slet, meer bericht. Hier en daar nog kans op een plaatselijk wolkje, maar we krijgen meer en meer de zon te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer, zeer zeker naar het weekend toe. Mooie nazomerdagen met mogelijk 4 tot 25 graden tegen het weekend.
4: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie. Gewoon gezellig,
5: Radio Oost-West. Van Aalter
6: tot Waregem.
5: Voor jouw regio.
6: Radio Oost-West.
5: Oost-Westland.
6: Een blik op jouw regio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.
2: Veel mooie muziek.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Brugse politierechtbank is een man van 25 woensdag ontsnapt aan een alcoholslot. De feiten waarvoor hij terecht stond waren nogthans niet min. De dronken man reed vorig jaar een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting in, waarna hij besloot zijn roes uit te slapen, terwijl zijn wagen in het midden van de rijweg geparkeerd stond. De feiten speelden zich af in Tielt. De twintiger bevond zich in een dronken toestand en legde een ademtest van 2 promille af. Intussen heeft hij beseft dat zijn gedrag niet naar behoren was. Hij heeft ondertussen op zijn huidig werk ook ontslag genomen. Hij kreeg €400 boete en een rijverbod van 45 dagen. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is sinds woensdagmiddag volledig afgesloten nadat een onbekend voertuig tegen de brug is gereden. De politie kreeg de melding van schade aan de betonnen structuur onderaan de brug. Een getuige zou gezien hebben hoe een vrachtwagen de brug raakte, waarna de bestuurder gewoon verder reed. Intussen zijn de loshangende brokstukken onderaan de brug verwijderd. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak en wees naar een andere onverwachte dader. Ze werd door haar eigen vriend geslagen, maar wil dat niet toegeven, zo klinkt het bij de verdediging. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Wie deze week door de heirweg in Oossen rijdt, let maar beter op de snelheidsmeter. De politiezone Deinze Zulte Lievegem heeft er haar mobiele lidar-flitspaal opgesteld. In de heirweg geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. De lidar blijft er de hele week staan en controleert bestuurders automatisch op hun snelheid. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht. En dan hebben we nog de weersverwachting, afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog en er kan in de ochtend nog wat mist zijn, maar daarna veel zon, af en toe wolken, 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer met in het weekend 25 graden.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In de Brugse politierechtbank is een man van 25 woensdag ontsnapt aan een alcoholslot. De feiten waarvoor hij terecht stond waren nogthans niet min. De dronken man reed vorig jaar een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting in, waarna hij besloot zijn roes uit te slapen, terwijl zijn wagen in het midden van de rijweg geparkeerd stond. De feiten speelden zich af in Tielt. De twintiger bevond zich in een dronken toestand en legde een ademtest van 2 promille af. Intussen heeft hij beseft dat zijn gedrag niet naar behoren was. Hij heeft ondertussen op zijn huidig werk ook ontslag genomen. Hij kreeg €400 boete en een rijverbod van 45 dagen. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is sinds woensdagmiddag volledig afgesloten nadat een onbekend voertuig tegen de brug is gereden. De politie kreeg de melding van schade aan de betonnen structuur onderaan de brug. Een getuige zou gezien hebben hoe een vrachtwagen de brug raakte, waarna de bestuurder gewoon verder reed. Intussen zijn de loshangende brokstukken onderaan de brug verwijderd. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak en wees naar een andere onverwachte dader. Ze werd door haar eigen vriend geslagen, maar wil dat niet toegeven, zo klinkt het bij de verdediging. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Wie deze week door de heirweg in Oossen rijdt, let maar beter op de snelheidsmeter. De politiezone Deinze-Zoten-Lievegem heeft er haar mobiele lidar-flitspaal opgesteld. In de heirweg geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. De lidar blijft er de hele week staan en controleert bestuurders automatisch op hun snelheid. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. En dan hebben we nog de weersverwachting, afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog en er kan in de ochtend nog wat mist zijn. Maar daarna veel zon, af en toe wolken, 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer, met in het weekend 25 graden.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioOostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Vlaamse tieners gebruiken beduidend minder alcohol en drugs dan 10 jaar geleden, blijkt uit een nieuwe grootschalige studie van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs, het VAD. Het aandeel middelbare scholieren dat ooit alcohol dronk is fors gedaald, van 65 naar 46%. Toch is het rapport niet uitsluitend positief. Want binge drinken bijvoorbeeld, dat gebeurt nog wel, waarbij meisjes minstens 4 glazen en jongens minstens 6 glazen drinken binnen 2 uur. Het algemene druggebruik bij jongeren is in 10 jaar wel gehalveerd, van 18 naar 9%. In Brugge start het assiseproces tegen Chris van Haverbeke, de man die terecht staat voor de dubbele moord op zijn 2 dochters van 5 en 8 jaar oud in Waarddamme en voor de moordpoging op zijn ex-vrouw. De moeder van de vermoorde kinderen verwacht geen spijtbetuiging van de dader en wil die ook niet horen, verklaarde haar advocaat Christian van den Bussen. De uitspraak in het assiseproces wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Haverbeke riskeert een levenslange gevangenisstraf. De bever rukt steeds verder op in de provincie Limburg. Volgens natuurliefhebbers is dat een goede zaak voor de biodiversiteit. Maar natuurorganisaties erkennen dat de dieren hier en daar ook voor overlast zorgen. Eikenbomen bijvoorbeeld, ja, die kunnen worden aangevallen en om die te beschermen willen natuurorganisaties nu ijzeren omheiningsdraden gaan plaatsen. Intussen werkt het agentschap Natuur en Bos aan een overkoepelend Vlaams bieverplan. Bij nieuwe gecoördineerde Russische aanvallen in Oekraïne zijn 9 doden gevallen. In de noordoostelijke stad Kharkiv kwamen 7 mensen om toen een drone insloeg op een landbouwbedrijf. Er vielen ook 10 gewonden. In de hoofdstad Kiev kwamen 2 mensen om en raakten 8 anderen gewond toen een raket insloeg op de parking van een kraamkliniek. Ook in de havenstad Odessa zijn zware ontploffingen gemeld. De Belgische tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup, het officiële wereldkampioenschap voor landenteams. De Yellow Aces verloren in China met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder zorgde Greet Minne, de nummer 217 van de wereld, nog voor een stunt door de Oekraïnse topspeelster Elina Svitolina te verslaan in 3 sets. Ons land moest het op het toernooi al doen zonder Elise Mertens. Middag en vanavond wisselen brede opklaringen wolken af. Het blijft droog, 20 graden. Morgen keert de nazomer helemaal terug met veel zon en 23 graden. Zaterdag starten we zonnig, maar later ook wat wolken, 22 graden. Zondag begint grijs, maar het klaart helemaal op bij maxima tot 24 graden.
3: De zonnigste muziek. Radio Oost-West. Een hele dag lang.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
3: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West.
2: Ik ga.

0: dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 2 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In de Brugse politierechtbank is een man van 25 woensdag ontsnapt aan een alcoholslot. De feiten waarvoor hij terecht stond waren nochtans niet min. De dronken man reed vorig jaar een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting in, waarna hij besloot zijn roes uit te slapen, terwijl zijn wagen in het midden van de rijweg geparkeerd stond. De feiten speelden zich af in Tielt. De twintiger bevond zich in een dronken toestand en legde een ademtest van 2 promille af. Intussen heeft hij beseft dat zijn gedrag niet naar behoren was. Hij heeft ondertussen op zijn huidig werk ook ontslag genomen. Hij kreeg €400 boete en een rijverbod van 45 dagen. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is sinds woensdagmiddag volledig afgesloten nadat een onbekend voertuig tegen de brug is gereden. De politie kreeg de melding van schade aan de betonnen structuur onderaan de brug. Een getuige zou gezien hebben hoe een vrachtwagen de brug raakte, waarna de bestuurder gewoon verder reed. Intussen zijn de loshangende brokstukken onderaan de brug verwijderd. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak en wees naar een andere onverwachte dader. Ze werd door haar eigen vriend geslagen, maar wil dat niet toegeven, zo klinkt het bij de verdediging. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Wie deze week door de heirweg in Oossen rijdt, let maar beter op de snelheidsmeter. De politiezone Deinze Zulte-Lievegem heeft er haar mobiele lidar-flitspaal opgesteld. In de heirweg geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. De lidar blijft er de hele week staan en controleert bestuurders automatisch op hun snelheid. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Het weer vanmiddag en vanavond wissel opklaringen en wolken af. Droog bij 19 graden. Morgen keert de nazomer volop terug met veel zon en 23 graden. Zaterdag starten we zonnig, maar later meer wolken bij 22 graden. Zondag begint grijs, maar het klaart gaandeweg op bij maxima tot 24 graden.
5: De zon straalt uit je radio.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be. Welkom bij Radio Oost-West.

0: Elke weekdag op dit uur krijg je met de teletijdmachine een kort overzicht van wat er op die dag allemaal gebeurde in de geschiedenis. We hebben het zo meteen onder meer over het rapport over de moord op president Kennedy. En Peter Stuyvesant geeft de kolonie Nieuw-Amsterdam aan de Engelsen. De commissie Warren publiceert vandaag, 1964, haar rapport over de moord op president Kennedy van een jaar eerder in 1963. Een van de leden van de commissie was de latere president Gerald Ford. Het rapport telde 888 pagina's, maar met alle bewijsmateriaal erbij was het 26.000 pagina's dik. De conclusie was dat Lee Harvey Oswald slechts 3 kogels had afgevuurd vanuit 1 gebouw. 2 kogels hadden de president geraakt, 1 in de keel en een andere in het achterhoofd. 1 kogel miste de wagen. Het is nooit zwart op wit bewezen dat Lee Harvey Oswald de dader was en dat hij de enige was die op dat moment de 3 kogels afvuurde. Meer dan 700 pilgrims stikken en meer dan 800 zijn gewond tijdens paniek in de massa. Dat was de triestige balans van de bedevaart in Mina in de buurt van Mekka in 2015. Het meest dodelijke jaar was de bedevaart in 1990, want toen stierven meer dan 1400 pelgrims. Dit gebeurde door verstikking en verdrukking in een overvolle voethangerstunnel in Mina. En in 2024 stierven meer dan 1300 pelgrims, vooral door de extreme hitte met temperaturen tot 51,8 graden Celsius. In 1988 verbetert Carl Lewis het 5 jaar oude record op de 100 meter sprint met 1/100ste van een seconde. Hij liep de 100 meter in 9 seconden 92/100ste. 3 jaar later, in 1991, verbeterde hij die tijd tot 9 seconden 86/100ste. Het record staat nu, sinds 2009, al op naam van Usain Bolt met 9 seconden 58/100ste. In 2017 wordt Peter Sagan voor de 3e en laatste keer op rij wereldkampioen op de weg. Hij haalde het in de sprint nipt van Alexander Kristoff. In 1991 brengt Nirvana de LP Nevermind uit, vandaag 35 jaar geleden. Je weet wel, de hoes met de baby onder water. Op de LP staan 2 bekende nummers, Smells Like Teen Spirit en Lithium. Zanger Kurt Cobain behoorde tot de Club van 27. Dat zijn muzikanten die overleden zijn op hun 27ste. Vandaag in 1664 capituleert Nederlander Peter Stuyvesant en draagt hij de kolonie Nieuw-Amsterdam over aan de Engelsen. Zij doopten het gebied om tot New York. Stuyvesant was 19 jaar lang directeur-generaal van de Nederlandse kolonie. Het is vandaag in 1991 de sterfdag van Dr. Seuss, vandaag dus 35 jaar geleden. Theodor Seuss Keisel, want zo heet hij echt, was een bekende Amerikaanse auteur van kinderboeken, maar ook illustrator en cartoonist. Zijn meest bekende boek is How the Grinch Stole Christmas. Het verhaal is een kritiek op de commercialisering van kerstmis en benadrukt de ware betekenis van de feestdagen, namelijk samen zijn en liefde. Voor zijn bijdrage aan de opvoeding en het vermaak van kinderen en ouders kreeg Dr. Seuss in 1984 de speciale Pulitzerprijs. Het weer tot slot is vandaag in 1949 zomers warm met 28,5 graden Celsius op de thermometer. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Je vindt er ook de uitgeschreven tekst van deze teletijdmachine. In 2025 is de gewezen Franse president Sarkozy veroordeeld tot 5 jaar cel. Waarom was dat ook alweer? Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
3: M.

0: Jouw regio.
1: Jouw muziek.
2: Radio Oost-West.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.

0: haben.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 3:00.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Op het Assize proces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ullens wordt vanmiddag de verdachte Nicolas Ullens ondervraagd. Hij schoot zijn stiefmoeder 3 jaar geleden uit frustratie dood op haar eigen oprit. Ullens heeft de moord bekend, maar opvallend genoeg is hij sinds begin dit jaar vrij, zonder voorwaarden, in afwachting van zijn proces. PostNL heeft zijn allereerste pakjesautomaat in ons land in gebruik genomen. De primeur is voor Mechelen. Het postbedrijf is van plan om dit jaar nog enkele tientallen automaten te plaatsen. Onder meer in Brugge, Leuven, Hasselt, Antwerpen en Oostende. De kluisjes zullen vooral opduiken in de buurt van stations, supermarkten en in drukke stadscentra. Het wereldkampioenschap wielrennen op de weg trekt in 2032 voor het eerst naar India. 2 jaar later, in 2034, zijn de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe aan de beurt. Dat is beslist op het jaarlijkse congres van de Internationale Wielerunie UCI. Het huidige WK vindt plaats in Canada. Volgend jaar trekt het peloton naar de Franse Haute-Savoie. En in 2030 is Brussel de gaststad.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Vanmiddag en vanavond opklaringen en wolkenvelden die afwisselen, overal droog, temperaturen 19 graden. Morgen keert de nazomer volop terug met veel zon en maxima die kunnen oplopen tot 23 graden.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

een hazevier heb kolen en frietenketels met een boîte vitesse. Een tandem zonder zoten en stoelen met twee poten en oorlak

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 4 uur.
3: Radio Oost-West. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Brugse politierechtbank is een man van 25 woensdag ontsnapt aan een alcoholslot. De feiten waarvoor hij terecht stond waren nogthans niet min. De dronken man reed vorig jaar een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting in, waarna hij besloot zijn roes uit te slapen, terwijl zijn wagen in het midden van de rijweg geparkeerd stond. De feiten speelden zich af in Tielt. De twintiger bevond zich in een dronken toestand en legde een ademtest van 2 promille af. Intussen heeft hij beseft dat zijn gedrag niet naar behoren was. Hij heeft ondertussen op zijn huidig werk ook ontslag genomen. Hij kreeg €400 boete en een rijverbod van 45 dagen. De Beneluxbrug over het kanaal Bos Zuid-Kortrijk in Staatsegem is sinds woensdagmiddag volledig afgesloten nadat een onbekend voertuig tegen de brug is gereden. De politie kreeg de melding van schade aan de betonnen structuur onderaan de brug. Een getuige zou gezien hebben hoe een vrachtwagen de brug raakte, waarna de bestuurder gewoon verder reed. Intussen zijn de loshangende brokstukken onderaan de brug verwijderd. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak en wees naar een andere onverwachte dader. Ze werd door haar eigen vriend geslagen, maar wil dat niet toegeven, zo klinkt het bij de verdediging. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Wie deze week door de heirweg in Oossen rijdt, let maar beter op de snelheidsmeter. De politiezone Deinze Zulte-Lievegem heeft er haar mobiele lidar-flitspaal opgesteld. In de heirweg geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. De lidar blijft er de hele week staan en controleert bestuurders automatisch op hun snelheid. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Weersverwachting dan. Deze namiddag wat stapelwolken binnenland, maar overal droog, 19 tot 20 graden. Morgen keert de nazomer volop terug met veel zon en maxima tot 23 graden. Zaterdag starten we zonnig, later meer wolken, 22 graden. Maar zondag begint grijs, het klaart dan wel op in de namiddag met 24 graden.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Van Aalter
1: tot Waregem.
2: Via 106.5 FM.
1: En via 107.3 FM.
2: Radio Oost-West.

0: Elke weekdag op dit uur krijg je met de Teletijdmachine een kort overzicht van wat er op die dag allemaal gebeurde in de geschiedenis. We hebben het zo meteen onder meer over het rapport over de moord op president Kennedy. En Peter Stuyvesant geeft de kolonie Nieuw-Amsterdam aan de Engelsen. De commissie Warren publiceert vandaag, 1964, haar rapport over de moord op president Kennedy van een jaar eerder in 1963. Een van de leden van de commissie was de latere president Gerald Ford. Het rapport telde 888 pagina's, maar met alle bewijsmateriaal erbij was het 26.000 pagina's dik. De conclusie was dat Lee Harvey Oswald slechts 3 kogels had afgevuurd vanuit 1 gebouw. 2 kogels hadden de president geraakt, 1 in de keel en een andere in het achterhoofd. 1 kogel miste de wagen. Het is nooit zwart op wit bewezen dat Lee Harvey Oswald de dader was en dat hij de enige was die op dat moment de 3 kogels afvuurde. Meer dan 700 pilgrims stikken en meer dan 800 zijn gewond tijdens paniek in de massa. Dat was de triestige balans van de bedevaart in Mina in de buurt van Mekka in 2015. Het meest dodelijke jaar was de bedevaart in 1990, want toen stierven meer dan 1400 pelgrims. Dit gebeurde door verstikking en verdrukking in een overvolle voetgangerstunnel in Mina. En in 2024 stierven meer dan 1300 pelgrims, vooral door de extreme hitte met temperaturen tot 51,8 graden Celsius. In 1988 verbetert Carl Lewis het 5 jaar oude record op de 100 meter sprint met 1/100ste van een seconde. Hij liep de 100 meter in 9 seconden 92/100ste. 3 jaar later, in 1991, verbeterde hij die tijd tot 9 seconden 86/100ste. Het record staat nu, sinds 2009, al op naam van Usain Bolt met 9 seconden 58/100ste. In 2017 wordt Peter Sagan voor de 3e en laatste keer op rij wereldkampioen op de weg. Hij haalde het in de sprint nipt van Alexander Kristoff. In 1991 brengt Nirvana de LP Nevermind uit, vandaag 35 jaar geleden. Je weet wel, de hoes met de baby onder water. Op de LP staan 2 bekende nummers, Smells Like Teen Spirit en Lithium. Zanger Kurt Cobain behoorde tot de Club van 27. Dat zijn muzikanten die overleden zijn op hun 27ste. Vandaag in 1664 capituleert Nederlander Peter Stuyvesant en draagt hij de kolonie Nieuw-Amsterdam over aan de Engelsen. Zij doopten het gebied om tot New York. Stuyvesant was 19 jaar lang directeur-generaal van de Nederlandse kolonie. Het is vandaag in 1991 de sterfdag van Dr. Seuss, vandaag dus 35 jaar geleden. Theodore Seuss Keisel, want zo heet hij echt, was een bekende Amerikaanse auteur van kinderboeken, maar ook illustrator en cartoonist. Zijn meest bekende boek is How the Grinch Stole Christmas. Het verhaal is een kritiek op de commercialisering van Kerstmis en benadrukt de ware betekenis van de feestdagen, namelijk samen zijn en liefde. Voor zijn bijdrage aan de opvoeding en het vermaak van kinderen en ouders kreeg Dr. Seuss in 1984 de speciale Pulitzerprijs. Het weer tot slot is vandaag in 1949 zomers warm met 28,5 graden Celsius op de thermometer. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Je vindt er ook de uitgeschreven tekst van deze teletijdmachine. In 2025 is de gewezen Franse president Sarkozy veroordeeld tot 5 jaar cel. Waarom was dat ook alweer? Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radioostwest.be.

0: bij Radio Oost-West.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 5 uur. Radio Oost-West.
2: In Blankenbergen zijn twee Brusselse tieners net niet verdronken, schrijft het nieuwsblad. De jongeren waren op schooluitstap aan de kust en gingen met een groepje zwemmen in zee op een plaats waar het eigenlijk niet mag. Enkele redders die toevallig in de buurt waren, konden de tieners nog net op tijd uit het water halen. Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ullens wordt vanmiddag de verdachte Nicolas Ullens ondervraagd. Hij schoot zijn stiefmoeder 3 jaar geleden uit frustratie dood op haar eigen oprit. Ullens heeft de moord bekend, maar opvallend genoeg is hij sinds begin dit jaar vrij zonder voorwaarden in afwachting van zijn proces. In Nederland is een 5e persoon overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus. De afgelopen week zijn er ook 16 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat het totale aantal in Nederland op 44 brengt. Je raakt besmet met het virus via een beet van een mug. 8 op 10 mensen merken daar niks van, maar de rest krijgt milde griepklachten die bij oudere en verzwakte mensen wel dodelijk kunnen zijn. 31 kandidaat geneeskundestudenten hebben afgelopen weekend te horen gekregen dat ze alsnog mogen starten met de opleiding geneeskunde, schrijft het nieuwsblad. De studenten stonden aanvankelijk hoog genoeg op de ranking, maar vielen door een ingreep van de examencommissie toch uit de boot. Kan niet, vond 1 studenten, ze diende klacht in en ze kreeg ook gelijk. De weersverwachting dan. Deze namiddag wat stapelwolken in het binnenland, maar overal droog, 19 tot 20 graden. Morgen keert de nazomer volop terug met veel zon en maxima tot 23 graden. Zaterdag starten we zonnig, later meer wolken, 22 graden. Maar zondag begint grijs, het klaart dan wel op in de namiddag met 24 graden.
3: Muzikamente. Radio Oost-West. Lieven.

Hallo beste luisteraars, jullie hoorden al een kuchje op de achtergrond en dat was ik natuurlijk. Ik ben DJ Lieven en ik verzorg de komende twee uurtjes muzikamenten hier tussen 5 en 7 op deze wel heel mooie, rustige donderdagavond in de streek in onze Oost-West-regio in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Ik heb alle soorten muzikamenten, alle soorten medicamenten voor jullie in petto. Een vlugge, een trage, eentje voor als je je niet goed voelt en natuurlijk eentje voor als je wel goed voelt. Laten we starten met deze van Kiddy Kiddy Me, Kiss Me. Wat zouden we daarvoor zeggen? Ja, geniet ervan!

We hoorden Stevie Nicks van de band Fleetwood Mac uit 1976, 1977 is dat geweest. In ieder geval, het nummer is in 10 minuten geschreven. En dat gaat over een relatie-einde van haarzelf met iemand van de groep, Lindsay Buckingham. Want in Fleetwood Mac waren de relaties en de relatieproblemen nooit ver weg, of toch zeker niet in de periode 76-77. Want ook andere mensen waren bezig aan een scheiding. Christine McVie en John McVie waren bezig aan het scheiden. En ook de drummer Mick Fleetwood was bezig aan een scheiding te tijden van dit nummer. Haar man, Lindsay Buckingham, heeft ook voor zijn eigen een nummer geschreven, Go Your Own Way, dat ook wel bekend is geworden. Maar deze Stevie Nicks heeft dus deze Dreams geschreven om haar breuk met Lindsay Buckingham te verwerken, en ze deed dat op een heel gevoelige, rustige manier. Ik kan je ook nog vertellen dat er koers is. Ik ben wel favoriet van het WK wielrennen dat momenteel daar in Canada aan de gang is. De Belgen hebben het al niet slecht gedaan met enkele verrassingen bij de jeugd in de zilveren medailles. En natuurlijk Remco Evenepoel, die op de allereerste dag hout heeft behaald. Maar momenteel is er een wedstrijd bezig voor de jongere meiden. En daarin doen ook enkele Belgische favorieten mee. Onder andere Fleur Moors en zeker ook Lore de Schepper, die maken dus kans op de houden plak. Ze zijn momenteel ongeveer halfweg koers en alles ziet er nog volgens schema uit, buiten dat Phoebe Joris, een andere Belgische, is uitgevallen door een val. En dat Lore de Schepper heeft al pech gehad, maar zij zit nu terug bij het peloton. Ik probeer jullie dus nog op de hoogte te houden van hoe deze wedstrijd daar in Canada verloopt. Maar nu eerst terug muziek natuurlijk met Michael Jackson, Beat It.

Wat heb ik dit nummer veel meegezongen. Niet dat ik de tekst helemaal van buiten ken, maar vooral natuurlijk de titel Beat It. En misschien heb ik het zelf ook wel misgeïnterpreteerd vroeger. Want je zou het nogal snel kunnen vertalen, ja, to beat, als je dat zendt als slaan in het Engels. En je zou erop denken van, ja, het is sla het, sla erop. Maar het is helemaal zo niet bedoeld, want beat it betekent meer scheer je weg. En dat was ook de betekenis van Michael Jackson. Wandel weg van gevaarlijke conflicten. Niet stoer proberen lijken, maar wandel gewoon weg. Dat was de vredelievende boodschap van Michael Jackson.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.

Goed gezongen, Lilian Saint-Pierre. En dat deed ze in het jaar 1987. En dat was het jaar nadat Sandra Kim het Eurovisie Songfestival had gewonnen. En deze inzending dus van Lilian Saint-Pierre was onze eigen nummer in het jaar dat we ook het Eurovisie Songfestival in ons eigen land hebben georganiseerd, 1987 dus. Met deze Soldiers of Love eindigde België 11e. En we zitten een beetje in een Eurovisie Songfestival midden, want de volgende die klaar staat, die zal je ook wel helemaal naar hogere sferen brengen. De titel alleen al is gewoon leuk om mee te zingen. Het heeft niks te betekenen. Boom, bang, bang. Maar daarvoor gaan we iets verder terug in de geschiedenis. Want het was in 1969, een jaar waar er heel veel is gebeurd blijkbaar in de geschiedenis. Maar dus ook het Eurovisie Songfestival in Madrid. En daar won deze Lulu met Boom, Bang, Bang. Hoe het kan voelen, hoe goed het kan voelen als iemand dicht bij jou is, een geliefde die jou heel dicht neemt. Lulu vanuit het liedje is Schots.

Voilà, mooi gezongen van deze Lulu. Heel duidelijk, als je er oren naar hebt natuurlijk. In het jaar 1969 deed ook Belgische inzending mee natuurlijk aan het Eurovisie Songfestival. En dat was Louis Neefs. En die had ook wel een mooie titel die gewoon goed klinkt. Jennifer Jennings. Daarmee werd België zevende daar in Madrid. Wat de koers betreft die momenteel bezig is, de meidenbeloften daar aan de beurt. Het peloton is al serieus uitgedund. Er waren enkele koplopers die niet zo heel veel afstand kunnen nemen, want de Belgen nemen het initiatief in het peloton. Ze houden iedereen binnen schot, want er zouden nog zo'n 4 Belgische rensters aanwezig zijn in het uitgedunde peloton. Dus dat ziet er al bij al nog zo slecht niet uit. Alhoewel daar op het heuvelachtige parcours er altijd iemand vanuit je rug kan komen natuurlijk. Maar er zijn nog 4 ronden af te leggen. Andrea Bocelli staat klaar met een van zijn bekende nummers. En het is natuurlijk Con te partiro. Je zou het kunnen vertalen als met je vertrek. En dit nummer wordt geregeld gedraaid bij uitvaarten.

0: tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
3: Radio Oost-West. www.radiooostwest.be.

0: En of we je kunnen horen, Enrique Iglesias uit 2008 alweer. Nog eventjes een korte update over wat er gebeurt op het WK in Canada. Daar is er een valpartij. Lore de Schepper is voor een tweede keer gevallen, maar ook de Nederlandse favoriete Nienke Vinke is gevallen daar in het peloton. Dus die zijn bezig aan een achtervolging om terug weer in het peloton te geraken. Dus hopelijk komt daar alles mee goed. Nog enkele namen van de andere favorieten. Victoria Gladkova, Isabella Holmgren, Marion Bunel en Paula Ostis. Samen ook met Lore de Schepper natuurlijk, Nienke Vissen en ook nog de Belgische Fleur Moors. Die worden allemaal naar voren geschoven om straks op de hellende aankomststrook te houden plak te kunnen nemen. Voor jou heb ik nu Wim Ravel geselecteerd. Geen echt heel bekende stem, maar een heel goede stem. Luister maar naar Wim Ravel. En zijn echte naam is Wim Peelman en hij werd bekend doordat hij de allereerste editie van de VTM Sound Mix Show in 1989 heeft gewonnen. Hij is inmiddels ook al overleden. Wim Peelman in 2021 was dat. Hij was afkomstig uit Dendermonde. En hij is ook de vader van Andy Peelman, die nu natuurlijk ook grote furoren maakt op uw tv-scherm. Wim Ravel dus met Au Bienvenue, wees welkom.
1: Ze roken puur, ze drinken zekt.

Ja, dat was een plaatje uitgebracht van dit jaar 2026, somber met Home Wrecker. En dat plaatje, ja, dat is een zeemzoet plaatje en ik ben een beetje in het sfeer gebleven met onze volgende keuze. Sommige plaatjes zijn er misschien wel een beetje over wat het zeemzoete betreft. Het is aan de luisteraar om te beoordelen of het heel erg is of niet. Ik heb het over Al Jarreau met Morning. Die man is zo blij dat de ochtend begint, dat de zon opstaat, dat hij goeiedag zegt aan alles. En hij begint Good Morning Radio. Het belangrijkste eerst natuurlijk. Al Jarreau met Morning.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In de Brugse politierechtbank is een man van 25 woensdag ontsnapt aan een alcoholslot. De feiten waarvoor hij terecht stond waren nogthans niet min. De dronken man reed vorig jaar een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting in, waarna hij besloot zijn roes uit te slapen, terwijl zijn wagen in het midden van de rijweg geparkeerd stond. De feiten speelden zich af in Tielt. De twintiger bevond zich in een dronken toestand en legde een ademtest van 2 promille af. Intussen heeft hij beseft dat zijn gedrag niet naar behoren was. Hij heeft ondertussen op zijn huidig werk ook ontslag genomen. Hij kreeg €400 boete en een rijverbod van 45 dagen. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is sinds woensdagmiddag volledig afgesloten nadat een onbekend voertuig tegen de brug is gereden. De politie kreeg de melding van schade aan de betonnen structuur onderaan de brug. Een getuige zou gezien hebben hoe een vrachtwagen de brug raakte, waarna de bestuurder gewoon verder reed. Intussen zijn de loshangende brokstukken onderaan de brug verwijderd. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak en wees naar een andere onverwachte dader. Ze werd door haar eigen vriend geslagen, maar wil dat niet toegeven, zo klinkt het bij de verdediging. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Wie deze week door de heirweg in Oossen rijdt, let maar beter op de snelheidsmeter. De politiezone Deinze-Zoten-Lievegem heeft er haar mobiele lidar-flitspaal opgesteld. In de heirweg geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. De lidar blijft er de hele week staan en controleert bestuurders automatisch op hun snelheid. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting nog even zonnig met wat wolken. Morgen stralende dag, 24 graden. Ook in het weekend zonnig met zondag maxima tot 25 graden.
3: Muzikamente.

0: Welkom in dit tweede uurtje van Muzikamenten op deze donderdagavond. Good times, daar kunnen we niet genoeg van krijgen. En misschien zitten er in de koers ook wel mooie tijden aan het aankomen, want in de laatste ronden is de koers daar voor de meisjes junioren, het wereldkampioenschap in Canada en Montreal, daar aan het ontploffen. Van het uitgedunde peloton zijn er drie rensters weggesprongen en daarbij zit één Belgische. Het is Fleur Moors, samen met Gladanova en eventjes denken ook Holmgren. Dus met z'n drieën, en dat zijn eigenlijk al drie favorieten, hebben ze het hazenpad kunnen kiezen daar in een van de laatste ronden op het WK in Montreal. Het is af te wachten wat het uitgedunde pelotonnetje dat er achter rijdt, als zij zich kunnen organiseren, als er andere landen zijn die zich zullen dubbel toeplooien om die drie in te halen. Maar in ieder geval één Belgische bij de eerste drie. En als ik het goed heb, zit Lore de Schepper ook nog verscholen in dat pelotonnetje. Zo, we proberen al onze liefde te sturen naar Montreal voor onze Belgische dames. En al de liefde sturen, ja, wie kan je dan beter kiezen dan Barry White? Met zijn stem en met zijn vibraties zullen ze het hopelijk voelen tot daar in Montreal. I can't get enough of your love.
1: I've heard people say that too much of anything.

Zo, dat zal vast en zeker geholpen hebben om die beentjes sneller te laten draaien daar bergop en ook in het vlakke, dus hup met de beentjes voor de Belgische meiden. Uit 1974 hoorden we dus Barry White. De volgende die klaarstaat is er eentje uit 1963 die klaarstaat. Het is heel wat vroeger, want het zijn de Dakotas. En dan ben ik altijd benieuwd als het meervoud is in een groepsnaam wat daarachter steekt. En na een kleine zoektocht vind ik dat het eigenlijk een backing vocal band was in Manchester in de jaren 60. Dus een groep mensen die je kon inhuren om je muziek te ondersteunen met allerhande instrumenten. Meestal ten dienste van andere zangers. Maar ze hingen ook solo, deze Dakotas. Ze waren een band tot en met 68, dan gaven ze er de brui aan en ze deden een revival in het jaar 1989 met andere bandleden wel te verstaan en ze hingen door tot 2021, want dat was het jaar, ik zeg wel met andere bandleden, er waren nog altijd enkele die origineel in de groep zaten, maar toen die verdwenen was dat 2021, dan stopte de Dakotas voorgoed. Even kijken, zou jij ze inhuren voor je muzikale achtergrond, deze Dakotas met The Cruel Sea?

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

En ik heb nog een kleine update voor onze Belgische dames daar in Montreal en Canada. Nog steeds is er een koproep van drie rensters, waarbij natuurlijk de Belgische Fleur Moors nog haar deel van het werk doet. Ook nog Gladanova en Holmgren. Maar het lijkt erop dat Fleur Moors niet de sterkste is van de drie. Of is het, steekt ze zich goed weg? We weten het niet. In ieder geval nog 25 seconden hebben die drie voorsprong op een uitgedund pelotonnetje, waar ze eigenlijk niet stilzitten. Nee, er zijn wel steeds minder rensters die de achtervolging kunnen leiden, want het achtervolgende peloton dunt wat uit. Lore de Schepper is er nog lid van, maar zij leidt de achtervolging niet. Dat doen momenteel de Australische dames. Zij proberen de koproep weer bij te benen. Het kan daar nog alle kanten uit, want het is nog zo'n 18 kilometer, wat betekent dat het ongeveer nog een klein half uurtje zal duren vooraleer de dames daar over de meet komen. Over enkele andere dames gesproken, de volgende groep die hier klaarstaat is eentje uit de jaren 60 en het is uit Amerika. Ze noemen zich de Shirelles. Geen heel bekende groepsnaam, maar als je hun hit zal horen, dan denk je daar anders over. Will You Love Me Tomorrow? En dat is meteen ook de grootste hit van deze Amerikaanse meidengroep, de Shirelles.

ook een mooie titel om uit te spreken, deze Abracadabra. En het is helemaal heen toveren hier dat te doen bij onze radio. Wij draaien gewoon de beste muziek die we hebben liggen hier in onze platenbakken. Zo ook de volgende. Teddy Swims met Mr. Know-It-All. En het gaat erom dat er iemand is dat je denkt dat je alles kunt voorspellen nog voor het begonnen is. En dat meer bepaalt in de liefde of relaties. Nog voor je een relatie begint, heb je al uitgedacht hoe het zal mislopen. Of hoe het kan goed gaan, maar vooral hoe het zal mislopen. Daarover gaat deze Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

konden wij maar de afloop voorspellen van de koers daar in Montreal. Je hoort het misschien op de achtergrond dat de commentatoren bezig zijn. Ik geef nog eventjes een tussenstand. De Belgische Fleur Moors is er helaas afgemoeten. Zij behoort niet meer tot de koplopers. Ze zijn daar nu met twee en Fleur Moors rijdt op zo'n 30 seconden alleen als derde. Maar daarachter rijden er nog drie rensters die dan op zo'n 34 seconden van de twee nieuwe koplopers rijden. En daarbij zit terug weer een Belgische. Dus ja, het is nog zo'n 10 kilometer te gaan. Er kan nog van alles gebeuren. En hier heb ik een leuk muziekje en de titel luidt: muziek om naar de vrouwen te kijken.

Een leuke titel vind ik voor deze muzikale instrument. Zo, Music to Watch Girls By. Of gewoon een muziekje waarop je je kunt nestelen om naar vrouwen te kijken, bijvoorbeeld nu. Waarom ook geen mannen kijken, hè? Je mag van alles in deze moderne tijden. Bob Crow Generation met zijn orkest uit 1967. Kijk je wat te lang naar iemand, dan kan er wel eens een wrijving ontstaan. En Meteor heeft het misschien al meegemaakt, want dan is het soms goed om de nooduitgang te zoeken.

Stella Lafferty met Boston. En ik kijk ook eventjes met één oog naar de koers, want het is tijd dat de rensters aan de meet zijn. Jawel hoor, ze zijn aan het sprinten. En ik ben met mijn oog net te laat geweest, want de twee koplopers hebben wel degelijk gesprint. Holmgren en Gladanova, maar ik heb nog niet gezien wie er als eerste over de meet kwam. In ieder geval geen Belgische, die moeten nog over de meet komen en hopelijk zit daar nog een derde plaats in. Maar nu maak ik eventjes plaats voor Maggie McNeil. En dat is eigenlijk een Nederlandse, dat is Sjouke Lucie van Spijker. En ja hoor, die McNeil, dat is gewoon de Schotse vertaling van Nagel of van Spijker. Dus ze heeft haar Nederlandse naam helemaal verschotst naar Maggie McNeil. En zij brengt Amsterdam, een ode aan de stad Amsterdam. En dat was meteen ook het Eurosongliedje van Nederland toen ze in 1980 mocht deelnemen. En dat was in eigen land. Dus de Nederlandse Maggie McNeil trad op in 1980 op het Eurosong, werd vijfde. Eerder maakte deze Maggie McNeil ook nog deel uit van een duo. En dat was dan Maud en McNeil. Ook geen onbekende titel. Maar nu eerst eventjes naar de stad van de mooie grachten, Amsterdam.

Voilà, ooit eens naar Amsterdam gaan, dat is zeker dus een aanrader volgens deze Maggie McNeil alias Sjouke Lucy van Spijker, of omgekeerd natuurlijk. We zitten bijna aan het einde van deze muzikamenten en daarnet had ik een beetje een chaotische tussenkomst in verband met de koers, maar inmiddels heb ik een top 3 van de meidenbeloften daar. En de eerste is geworden de Slovaakse Victoria Gladanova. In een sprint versloeg zij de Canadese thuisrijdster Isabella Holmgren en na nog enkele seconden later kwam het volgende pelotonnetje aan en daarbij waren twee Belgische kans op de derde plaats. En jawel hoor, het was Lore de Smet die het pelotonnetje leidde. En dan vertrok Fleur Moors te sprinten. En zij heeft wel degelijk de bronzen medaille weten binnenhalen voor België. Zo, 4 medailles hadden we al. Nu is er dus eentje bij, 5. En het is uitkijken naar vanavond, want dan zijn de mannen juniors nog aan bod. En daar doet ook ene Vic de Smet bij, die al een medaille heeft in het tijdrijden. En ja, ook die Vic de Smet is dus een favoriet voor de wegrit bij de mannen juniors. Jackpot zou het zijn als er nog een medaille zou te vallen. En dat is meteen ook de naam van de groep die hier klaar staat uit 1974. Is everybody happy?

0: En bij deze neem ik meteen ook afscheid van jullie beste luisteraars. Ik hoop dat jullie nog een prettige avond hebben hier bij Radio Oost-West. Cool en de gang, die kijken er al naar uit, want die maken er een ladies night van. Ciao!
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24.

0: In Herentals is deze ochtend een 38-jarige vrouw doodgevonden in een politiecel. De vrouw was gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Bij medische controle na arrestatie werd ze gisteren nog kerngezond verklaard. Er is een wetsdokter aangesteld om de doodsoorzaak te onderzoeken. In Brugge zit de eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeek in erop. De West-Vlaamse aardappelboer bracht 4 jaar geleden zijn 2 dochters om het leven en probeerde zijn ex-vrouw te vermoorden uit angst om zijn kinderen te verliezen na de scheiding. Van Haverbeek betuigde zijn spijt in de rechtbank, maar Christian van den Bussen, de advocaat van zijn ex-vrouw, was daar niet van onder de indruk. Morgenochtend om 9 uur gaat het proces verder. In Zaventem is de verdachte van een Spaanse bordeelmoord opgepakt na een klopjacht van 6 jaar. Het gaat om een 45-jarige man uit de Dominicaanse Republiek die gezocht werd voor een dodelijke roofoverval in een bordeel in Madrid. De man liep afgelopen dinsdag in Zaventem tegen de lamp met valse documenten. Hij wordt uitgeleverd aan Spanje, waar hem 23 jaar cel boven het hoofd hangt. De Chinese president Xi Jinping is vanmiddag aangekomen bij het Witte Huis in Washington voor de start van een 3-daags staatsbezoek. Hij ontmoette de Amerikaanse president Trump, die al liet weten dat er heel wat belangrijke dossiers op de agenda staan. Op de planning staat ook nog een militaire parade en een officieel galadiner. Opnieuw commotie aan het Witte Huis, want een journalist van de nieuwswebsite Politico is de toegang geweigerd. Dat gebeurde opvallend genoeg amper enkele uren nadat een rechter had geoordeeld dat de persvrijheid gerespecteerd moet worden en journalisten van Politico binnen moeten. President Trump had de perskaarten van verschillende kritische media ingetrokken omdat ze in zijn ogen nepnieuws verspreiden. Deze namiddag zonnig, al drijven er in het binnenland af en toe wat wolken over. Morgen stralende zon bij 24 graden. Ook het weekend belooft zonnig te worden. Met op zondag temperaturen tot 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar 30 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerken Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.

0: tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Elke weekdag op dit uur krijg je met de teletijdmachine een kort overzicht van wat er op die dag allemaal gebeurde in de geschiedenis. We hebben het zo meteen onder meer over het rapport over de moord op president Kennedy. En Peter Stuyvesant geeft de kolonie Nieuw-Amsterdam aan de Engelsen. De commissie Warren publiceert vandaag, 1964, haar rapport over de moord op president Kennedy van een jaar eerder in 1963. Een van de leden van de commissie was de latere president Gerald Ford. Het rapport telde 888 pagina's, maar met alle bewijsmateriaal erbij was het 26.000 pagina's dik. De conclusie was dat Lee Harvey Oswald slechts 3 kogels had afgevuurd vanuit 1 gebouw. 2 kogels hadden de president geraakt, 1 in de keel en een andere in het achterhoofd. 1 kogel miste de wagen. Het is nooit zwart op wit bewezen dat Lee Harvey Oswald de dader was en dat hij de enige was die op dat moment de 3 kogels afvuurde. Meer dan 700 pilgrims stikken en meer dan 800 zijn gewond tijdens paniek in de massa. Dat was de triestige balans van de bedevaart in Mina in de buurt van Mekka in 2015. Het meest dodelijke jaar was de bedevaart in 1990, want toen stierven meer dan 1400 pelgrims. Dit gebeurde door verstikking en verdrukking in een overvolle voetgangerstunnel in Mina. En in 2024 stierven meer dan 1300 pelgrims, vooral door de extreme hitte met temperaturen tot 51,8 graden Celsius. In 1988 verbetert Carl Lewis het 5 jaar oude record op de 100 meter sprint met 1/100ste van een seconde. Hij liep de 100 meter in 9 seconden 92/100ste. 3 jaar later, in 1991, verbeterde hij die tijd tot 9 seconden 86/100ste. Het record staat nu, sinds 2009, al op naam van Usain Bolt met 9 seconden 58/100ste. In 2017 wordt Peter Sagan voor de 3e en laatste keer op rij wereldkampioen op de weg. Hij haalde het in de sprint nipt van Alexander Kristoff. In 1991 brengt Nirvana de LP Nevermind uit, vandaag 35 jaar geleden. Je weet wel, de hoes met de baby onder water. Op de LP staan 2 bekende nummers, Smells Like Teen Spirit en Lithium. Zanger Kurt Cobain behoorde tot de Club van 27. Dat zijn muzikanten die overleden zijn op hun 27ste. Vandaag in 1664 capituleert Nederlander Peter Stuyvesant en draagt hij de kolonie Nieuw-Amsterdam over aan de Engelsen. Zij doopten het gebied om tot New York. Stuyvesant was 19 jaar lang directeur-generaal van de Nederlandse kolonie. Het is vandaag in 1991 de sterfdag van Dr. Seuss, vandaag dus 35 jaar geleden. Theodore Seuss Keisel, want zo heet hij echt, was een bekende Amerikaanse auteur van kinderboeken, maar ook illustrator en cartoonist. Zijn meest bekende boek is How the Grinch Stole Christmas. Het verhaal is een kritiek op de commercialisering van kerstmis en benadrukt de ware betekenis van de feestdagen, namelijk samen zijn en liefde. Voor zijn bijdrage aan de opvoeding en het vermaak van kinderen en ouders kreeg Dr. Seuss in 1984 de speciale Pulitzerprijs. Het weer tot slot is vandaag in 1949 zomers warm met 28,5 graden Celsius op de thermometer. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Je vindt er ook de uitgeschreven tekst van deze teletijdmachine. In 2025 is de gewezen Franse president Sarkozy veroordeeld tot 5 jaar cel. Waarom was dat ook alweer? Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: BMW van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Goedenavond, het is 8 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Brugse politierechtbank is een man van 25 woensdag ontsnapt aan een alcoholslot. De feiten waarvoor hij terecht stond waren nogthans niet min. De dronken man reed vorig jaar een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting in, waarna hij besloot zijn roes uit te slapen, terwijl zijn wagen in het midden van de rijweg geparkeerd stond. De feiten speelden zich af in Tielt. De twintiger bevond zich in een dronken toestand en legde een ademtest van 2 promille af. Intussen heeft hij beseft dat zijn gedrag niet naar behoren was. Hij heeft ondertussen op zijn huidig werk ook ontslag genomen. Hij kreeg €400 boete en een rijverbod van 45 dagen. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is sinds woensdagmiddag volledig afgesloten nadat een onbekend voertuig tegen de brug is gereden. De politie kreeg de melding van schade aan de betonnen structuur onderaan de brug. Een getuige zou gezien hebben hoe een vrachtwagen de brug raakte, waarna de bestuurder gewoon verder reed. Intussen zijn de loshangende brokstukken onderaan de brug verwijderd. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak en wees naar een andere onverwachte dader. Ze werd door haar eigen vriend geslagen, maar wil dat niet toegeven, zo klinkt het bij de verdediging. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Wie deze week door de heirweg in Oossen rijdt, let maar beter op de snelheidsmeter. De politiezone Deinze-Zoten-Lievegem heeft er haar mobiele LIDAR-flitspaal opgesteld. In de heirweg geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. De LIDAR blijft er de hele week staan en controleert bestuurders automatisch op hun snelheid. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot 12 graden. Morgen een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook in het weekend houdt het nazomer weer aan met veel zon en zachte temperaturen 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs tot 30 graden.
6: Radio Oost-West.
7: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20. Altijd weer de mooiste muziek. Radio.

0: Verfrissend lekker.
1: Jij kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Jij leest mijn blik nog voor ik spreek. En in de spiegel van jouw ogen vind ik de rust die mij ontbreekt. Ook al is het lang geleden,

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: De Vlaamse regering overweegt om de registratierechten voor de aankoop van een eigen woning weer op te trekken van 2% naar 3%. Die verhoging zou de kostprijs van een gezinswoning meteen duizenden euro's duurder maken. De maatregel ligt op tafel van de begrotingsonderhandelingen, waar de regering op zoek moet naar miljarden euro's aan besparingen. En de vraag is, wordt er wel bespaard? Het lijkt er steeds meer op dat er altijd maar meer en meer belastingen volgen. In Herentals is vanochtend een 38-jarige vrouw doodgevonden in een politiecel. De vrouw was gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Bij medische controle na haar arrestatie werd ze gisteren nog gezond verklaard. Er is een wetsdokter aangesteld om de doodsoorzaak te onderzoeken. Influencer Jonathan Médard is in Gent het slachtoffer geworden van homohaat. Hij werd samen met zijn vriend op straat nageroepen en belaagd. Médard filmde een deelverconfrontatie en deelde de beelden op social media. Hij benadrukt dat hij zich erg onveilig voelde en dat er in een stad zoals Gent absoluut geen plaats mag zijn voor homofobie. Het handelsbestand tussen China en Amerika is verlengd tot 10 januari. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën aangekondigd. De beslissing viel pal voor de start van het officiële staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan het Witte Huis, waar hij momenteel samen alles bespreekt met president Trump. Op de planning staan vanavond nog een militaire parade en een gala-diner. Tegelijkertijd opnieuw troubles en commotie aan het Witte Huis. Een journalist van de Amerikaanse nieuwswebsite Politico is de toegang geweigerd. Dat gebeurde amper enkele uren nadat een rechter had geoordeeld dat journalisten van de site wel naar binnen mochten. President Trump had de perskaarten van kritische media ingetrokken omdat ze in zijn ogen nepnieuws verspreiden. De rechter eist nu onmiddellijk uitleg van de regering. Radio Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot 12 graden. Morgen een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook in het weekend houdt het nazomer weer aan met veel zon en zachte temperaturen 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs tot 30 graden.
3: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 10 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Brugse politierechtbank is een man van 25 woensdag ontsnapt aan een alcoholslot. De feiten waarvoor hij terecht stond waren nogthans niet min. De dronken man reed vorig jaar een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting in, waarna hij besloot zijn roes uit te slapen, terwijl zijn wagen in het midden van de rijweg geparkeerd stond. De feiten speelden zich af in Tielt. De twintiger bevond zich in een dronken toestand en legde een ademtest van 2 promille af. Intussen heeft hij beseft dat zijn gedrag niet naar behoren was. Hij heeft ondertussen op zijn huidig werk ook ontslag genomen. Hij kreeg €400 boete en een rijverbod van 45 dagen. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is sinds woensdagmiddag volledig afgesloten nadat een onbekend voertuig tegen de brug is gereden. De politie kreeg de melding van schade aan de betonnen structuur onderaan de brug. Een getuige zou gezien hebben hoe een vrachtwagen de brug raakte, waarna de bestuurder gewoon verder reed. Intussen zijn de loshangende brokstukken onderaan de brug verwijderd. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak en wees naar een andere onverwachte dader. Ze werd door haar eigen vriend geslagen, maar wil dat niet toegeven, zo klinkt het bij de verdediging. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Wie deze week door de heirweg in Olsen rijdt, let maar beter op de snelheidsmeter. De politiezone Deinze Zulte-Lievegem heeft er haar mobiele LIDAR-flitspaal opgesteld. In de heirweg geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. De LIDAR blijft er de hele week staan en controleert bestuurders automatisch op hun snelheid. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Vanaf de vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig 24 graden. Tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot, jawel, 25 graden. Begin volgende week opnieuw zomerweer met temperaturen die kunnen oplopen tot, u hoort het goed, 30 graden.
7: Radio Oost-West.
8: De avond van Oost-West.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
0: Veel mooie muziek. Gewoon.

0: Elke weekdag op dit uur krijg je met de Teletijdmachine een kort overzicht van wat er op die dag allemaal gebeurde in de geschiedenis. We hebben het zo meteen onder meer over het rapport over de moord op president Kennedy. En Peter Stuyvesant geeft de kolonie Nieuw-Amsterdam aan de Engelsen. De commissie Warren publiceert vandaag, 1964, haar rapport over de moord op president Kennedy van een jaar eerder in 1963. Een van de leden van de commissie was de latere president Gerald Ford. Het rapport telde 888 pagina's, maar met alle bewijsmateriaal erbij was het 26.000 pagina's dik. De conclusie was dat Lee Harvey Oswald slechts 3 kogels had afgevuurd vanuit 1 gebouw. 2 kogels hadden de president geraakt, 1 in de keel en een andere in het achterhoofd. 1 kogel miste de wagen. Het is nooit zwart op wit bewezen dat Lee Harvey Oswald de dader was en dat hij de enige was die op dat moment de 3 kogels afvuurde. Meer dan 700 pilgrims stikken en meer dan 800 zijn gewond tijdens paniek in de massa. Dat was de triestige balans van de bedevaart in Mina in de buurt van Mekka in 2015. Het meest dodelijke jaar was de bedevaart in 1990, want toen stierven meer dan 1400 pelgrims. Dit gebeurde door verstikking en verdrukking in een overvolle voetgangerstunnel in Mina. En in 2024 stierven meer dan 1300 pelgrims, vooral door de extreme hitte met temperaturen tot 51,8 graden Celsius. In 1988 verbetert Carl Lewis het 5 jaar oude record op de 100 meter sprint met 1/100ste van een seconde. Hij liep de 100 meter in 9 seconden 92/100ste. 3 jaar later, in 1991, verbeterde hij die tijd tot 9 seconden 86/100ste. Het record staat nu, sinds 2009, al op naam van Usain Bolt met 9 seconden 58/100ste. In 2017 wordt Peter Sagan voor de 3e en laatste keer op rij wereldkampioen op de weg. Hij haalde het in de sprint, nipt van Alexander Kristoff. In 1991 brengt Nirvana de LP Nevermind uit, vandaag 35 jaar geleden. Je weet wel, de hoes met de baby onder water. Op de LP staan 2 bekende nummers, Smells Like Teen Spirit en Lithium. Zanger Kurt Cobain behoorde tot de Club van 27. Dat zijn muzikanten die overleden zijn op hun 27ste. Vandaag in 1664 capituleert Nederlander Peter Stuyvesant en draagt hij de kolonie Nieuw-Amsterdam over aan de Engelsen. Zij doopten het gebied om tot New York. Stuyvesant was 19 jaar lang directeur-generaal van de Nederlandse kolonie. Het is vandaag in 1991 de sterfdag van Dr. Seuss, vandaag dus 35 jaar geleden. Theodore Seuss Keisel, want zo heet hij echt, was een bekende Amerikaanse auteur van kinderboeken, maar ook illustrator en cartoonist. Zijn meest bekende boek is How the Grinch Stole Christmas. Het verhaal is een kritiek op de commercialisering van Kerstmis en benadrukt de ware betekenis van de feestdagen, namelijk samen zijn en liefde. Voor zijn bijdrage aan de opvoeding en het vermaak van kinderen en ouders kreeg Dr. Seuss in 1984 de speciale Pulitzerprijs. Het weer tot slot is vandaag in 1949 zomers warm met 28,5 graden Celsius op de thermometer. Je kan deze Teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Je vindt er ook de uitgeschreven tekst van deze Teletijdmachine. In 2025 is de gewezen Franse president Sarkozy veroordeeld tot 5 jaar cel. Waarom was dat ook alweer? Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: In Roeselare is een 61-jarige vrouw aangehouden op verdenking van de moord op haar man, meldt het parket West-Vlaanderen. De 60-jarige man kwam gisterochtend om het leven bij een zware woningbrand. De echtgenote belde destijds zelf de hulpdiensten en beweerde dat haar man met benzine was overgoten. Maar na een grondig verhoor bleken er genoeg bezwarende elementen tegen de vrouw te zijn om haar officieel aan te houden. In het Antwerpse Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. Het kind dook vermoedelijk op tussen 2 geparkeerde wagens, waardoor de chauffeur een aanrijding niet meer kon vermijden. Het slachtoffertje is met verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, maar de toestand van het kindje is stabiel. 1 op 3 Belgen ervaart acute vastgoedstress bij de aankoop of verkoop van een woning, blijkt uit grootschalig onderzoek van makelaarsgroep Century 21. Door de schaarste op de markt nemen kandidaatkopers vaak overhaaste beslissingen en geven ze meer geld uit dan gepland. Volgens Century 21 laten vooral jongeren onder de 35 zich regelmatig vangen. Op de algemene vergadering van de VN in New York hebben tientallen diplomaten ostentatief de zaal verlaten toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn toespraak begon. Netanyahu reageerde scherp en noemde de weglopers lafaards. Tijdens zijn speech ontkende hij met klem dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore heeft zijn nieuwe concerttournee de naam Free Palestine gegeven. De artiest werd eerder deze maand nog geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran omdat hij die bewuste leuze riep op het podium. De rapper treedt binnenkort op in onder meer Dublin, Parijs en Londen en schenkt de volledige opbrengst aan hulporganisaties die het Palestijnse volk steunen. In het voetbal zijn de Rode Duivels in Italië, waar ze straks hun eerste wedstrijd spelen in de Nations League. Bondscoach Mark van Bommel moet het zonder de licht geblesseerde Leandro Trossard, Mike Penders doen, maar behoudt het volste vertrouwen in zijn groep. Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Brugse politierechtbank is een man van 25 woensdag ontsnapt aan een alcoholslot. De feiten waarvoor hij terecht stond waren nogthans niet min. De dronken man reed vorig jaar een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting in, waarna hij besloot zijn roes uit te slapen, terwijl zijn wagen in het midden van de rijweg geparkeerd stond. De feiten speelden zich af in Tielt. De twintiger bevond zich in een dronken toestand en legde een ademtest van 2 promille af. Intussen heeft hij beseft dat zijn gedrag niet naar behoren was. Hij heeft ondertussen op zijn huidig werk ook ontslag genomen. Hij kreeg €400 boete en een rijverbod van 45 dagen. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is sinds woensdagmiddag volledig afgesloten nadat een onbekend voertuig tegen de brug is gereden. De politie kreeg de melding van schade aan de betonnen structuur onderaan de brug. Een getuige zou gezien hebben hoe een vrachtwagen de brug raakte, waarna de bestuurder gewoon verder reed. Intussen zijn de loshangende brokstukken onderaan de brug verwijderd. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak en wees naar een andere onverwachte dader. Ze werd door haar eigen vriend geslagen, maar wil dat niet toegeven, zo klinkt het bij de verdediging. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Wie deze week door de heirweg in Oossen rijdt, let maar beter op de snelheidsmeter. De politiezone Deinze Zulte-Lievegem heeft er haar mobiele lidar-flitspaal opgesteld. In de heirweg geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. De lidar blijft er de hele week staan en controleert bestuurders automatisch op hun snelheid. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Roeselare is een 61-jarige vrouw aangehouden op verdenking van de moord op haar man, meldt het parket West-Vlaanderen. De 60-jarige man kwam gisterochtend om het leven bij een zware woningbrand. De echtgenote belde destijds zelf de hulpdiensten en beweerde dat haar man met benzine was overgoten. Maar na een grondig verhoor bleken er genoeg bezwarende elementen tegen de vrouw te zijn om haar officieel aan te houden. In het Antwerpse Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. Het kind dook vermoedelijk op tussen 2 geparkeerde wagens, waardoor de chauffeur een aanrijding niet meer kon vermijden. Het slachtoffertje is met verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, maar de toestand van het kindje is stabiel. 1 op 3 Belgen ervaart acute vastgoedstress. Bij de aankoop of verkoop van een woning blijkt uit grootschalig onderzoek van makelaarsgroep Century 21. Door de schaarste op de markt nemen kandidaatkopers vaak overhaaste beslissingen en geven ze meer geld uit dan gepland. Volgens Century 21 laten vooral jongeren onder de 35 zich regelmatig vangen. Op de algemene vergadering van de VN in New York hebben tientallen diplomaten ostentatief de zaal verlaten toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn toespraak begon. Netanyahu reageerde scherp en noemde de weglopers lafaards. Tijdens zijn speech ontkende hij met klem dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore heeft zijn nieuwe concerttournee de naam Free Palestine gegeven. De artiest werd eerder deze maand nog geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran omdat hij die bewuste leuze riep op het podium. De rapper treedt binnenkort op in onder meer Dublin, Parijs en Londen en schenkt de volledige opbrengst aan hulporganisaties die het Palestijnse volk steunen. In het voetbal zijn de Rode Duivels in Italië, waar ze straks hun eerste wedstrijd spelen in de Nations League. Bondscoach Mark van Bommel moet het zonder de licht geblesseerde Leandro Trossard, Mike Penders doen, maar behoudt het volste vertrouwen in zijn groep. Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.